0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, jouw classics, jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Remco Evenepoel is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden geworden. In het Canadese Montreal toonde hij zich overtuigend de snelste. Evenepoel reed 57 seconden sneller dan zijn eerste achtervolger, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Sieksès strandde op plaats 3. Alex Segaert eindigde als 11e en toonde zich na afloop trots ook op de prestatie van Evenepoel. Premier Bart De Wever houdt straks belangrijk begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. De Arizona-coalitie moet op zoek naar 10 miljard. De Wever heeft een startnota klaar met daarin een hele reeks mogelijke maatregelen om het gat te dichten. Het kernkabinet komt rond 10 uur samen. In Rusland heeft Verenigd Rusland, de partij van president Poetin, zoals verwacht de parlementsverkiezingen gewonnen. Volgens de eerste exit polls haalt de partij 49% van de stemmen. Opvallend is dat alle partijen die mochten deelnemen aan de verkiezingen de Russische oorlog in Oekraïne openlijk steunen. De plantjesverkoop van Kom op tegen kanker heeft dit weekend een absoluut recordbedrag van 3,3 miljoen euro opgebracht, meldt de organisatie zelf. Vorig weekend trokken honderden teams op pad om overal in Vlaanderen azalea's te verkopen. De opbrengst gaat integraal naar kankerpreventie, wetenschappelijk onderzoek en betere zorg voor de patiënt. In het voetbal heeft Club Brugge een ruime zege geboekt tegen Racing Genk. Het werd daar 3-0. Club Brugge klimt naar de derde plaats in het klassement op amper 1 punt van de leiders Union en AA Gent. Genk staat 10e. Onderaan de stand pakte KV Kortrijk zijn allereerste punten van het seizoen door met 1-0 te winnen van Beveren. Het weer dan. We krijgen veel zon, afwisselend met wolken bij maxima tot 20 graden. De dagen hierna blijft het nazomeren met kwikstanden die kunnen oplopen tot 3 à 24 graden. Profiteer van het mooie weer.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Viva la mama, een nummertje voor de mama's. En Eduardo Benato uit 1989. Later zou Conny Fabri er een hitje mee scoren in het Nederlands. Jij hekke mama. En Matthias Lens heeft het ook Viva la mama ooit uitgebracht. Hè. Hey, welkom in een nieuwe Breakfast Club. Het is maandag 21 september. We zijn weer vertrokken voor 2 uurtjes hier bij Actief. Een hele week lang krijgen we heel wat classics. Onder meer straks Elton John, Sir Elton John moet ik zeggen. Can You Feel the Love Tonight? Oele Bully, Sam the Sam en de Pharaohs en deze De Zotte Morgen van Jeff van Uytjel.
1: De nacht sluipt weg, de lucht verbleekt, de schimmen vluchten zwijgend.

de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij huilt nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

0: Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Dit is Radio Actief. Actief.
2: Uno, dos. One, two, tres, cuatro.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je let

0: letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

De Beatles, Obladi, Oblada, 1968. En nog tot woensdag 30 september laten Flivius Nuts werken uitvoeren in de Sportstraat in Knesselaren. En dat van huis nummer 14 tot het kruispunt met de Kloosterstraat. Daarbij worden het voetpad, de parkeerstroken en een deel van de rijbaan ingenomen. Verkeer kan om beurten passeren dankzij tijdelijke verkeerslichten. Voetgangers en fietsers kunnen de werf probleemloos voorbijrijden. Here we go!

0: Het weer dan. We krijgen veel zon, afwisselend met wolken bij maxima tot 20 graden. De dagen hierna blijft het nazomeren met kwikstanden die kunnen oplopen tot 3 à 24 graden. Profiteer van het mooie weer.
1: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.
2: Van maandag tot vrijdag van 7 tot 9 uur Breakfast Club. Bij Radio Actief met Dirk van Moorhen.

The Brown Sends Me The Pillow You Dream On. Love, Sign A Light uit de jaren 90 van Katsina en The Waves hadden we ook nog. Maar wij begonnen het rijtje van drie met David Gates en Never Let Her Go. En Zelzaten en omstreken kunnen weer gaan zwemmen in het zwembad van Zelzaten. Want het is open na vele maanden werken. Met deze investering, zeggen de woordvoerders van Zelzaten, zijn ze goed voor de komende 20 jaar. Maybe tomorrow, maybe tonight. Earth and fire. And the

Jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Dinosaur Forever uit de James Bond film in der tijd. Hè. Shirley Bassey was dat en de Blue Diamonds hadden we ook nog met Ramona. En we wonnen het rijtje van drie met de Nederlandse formatie BZN en Pearly Dum. We gaan naar de top van het uur met de Cats en why? Ja, ja, waarom? Dat is altijd de vraag. Hè. Graag tot straks in deel 2 van Breakfast Club op deze maandag 21 september. Tot zo!

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Remco Evenepoel is voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Ciexas was derde op 1 minuut 13. Alex Segaert werd 11e. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders, dat laat hij weten op social media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. Hij zegt dat het een van de moeilijkste beslissingen uit zijn carrière is. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump zullen elkaar binnenkort ontmoeten in New York. Dat laat Zelensky weten. Hij verwacht dat die ontmoeting veel kan veranderen. Maar het is niet duidelijk wanneer de ontmoeting zal plaatsvinden. De volgende week zijn veel regeringsleiders in New York voor de algemene vergadering van de VN. Wat daar precies besproken zal worden is ook niet helemaal duidelijk. De agenda is nog niet volledig. De Houthis in Jemen hebben melding gemaakt van nieuwe Saoedische aanvallen in verschillende regio's van het land, schrijft het Franse persbureau AFP. De aanvallen komen er een dag na de aanvallen van de Houthis op Saoedi-Arabië, die met name op de hoofdstad Riyadh waren gericht. En dan nog even naar de verkiezingen in Duitsland. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz zakt onder de kiesdrempel en dreigt daarmee uit het parlement van Mecklenburg-Vorpommern te verdwijnen. Volgens de laatste berekeningen komt de CDU daar op 4,9%. Merz noemde de resultaten al eerder een ramp. En dan hebben we nog de weersverwachting. Vandaag veel zon, af en toe wat wolken, 20 graden. De volgende dagen blijft het zonnig. De maxima zitten dan rond 23 graden.
0: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Mighty Queen, Manfred Mann uit 1968 aan de start van dit tweede uurtje Breakfast Club op deze maandagochtend 21 september. Straks krijgen we Ace of Base, Billy Joel en deze I Wanna Be The Only One Eternal samen met Bibi Winans. Van harte welkom en een

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Klaar

Crying, Roy Orbison hoorde je de afgelopen minuten uit 1961. En de burgemeester van Zelzate die verbiedt nu al vuurwerk op oudejaar en wil het zelfs strenger. En dit voor veiligheid en dierenwelzijn. Hè? Roxette, Sleeping My Car, maar eerst Yazoo en Don't Go. Nee, we blijven nog tot aan 9.

Dance Away, dat waren ze, Roxy Music, de Cerelles hadden we ook nog met Soldier Boy. We begonnen met Kim Carnes, haar Betty Davis Eyes. En het gaat gebeuren, hè. Het laatste echte Fleetcot van Eeklo verdwijnt voorgoed uit het straatbeeld. Woensdag 23 september wordt Frituur over Deizers aan het kruispunt van het Oostveld met de N9 opgehaald. Hè. Het stadsbestuur nam de concessie over van de NMBS met als doel het kruispunt van de N9 en de Oostveldstraat verkeersveiliger te maken. Op woensdag 23 september wordt de frietbarak opgehaald en hiermee verdwijnt een stukje nostalgie uit het Eeklose straatbeeld. Hè. De werken worden uitgevoerd tussen 1 uur in de namiddag en 3 uur. Voor het gemotoriseerd verkeer wordt tijdens deze werken een tijdelijke aanpassing aan de huidige testopstelling in de Oostveldstraat doorgevoerd. Het verkeer dat uit Lembeke komt zal zich slechts over één rijstrook richting Eeklo Centrum en Gent kunnen begeven. Er wordt een veilige passage voor voetgangers en fietsers voorzien langsheen de werfzone via een gedeelde corridor. Fietsers die zich op het melkerijpad willen begeven moeten voor beide rijrichtingen een omleiding volgen via de Harenstraat en de Stationstraat. Hè. Dus 23 aanstaande woensdag een beetje verkeershinder daar op de hoek van dat allerlaatste frietkot in Eeklo. Hè. Ultimate Chaos Casanova.

Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

0: en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. Westsound, your event partner.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: Radioactief. De muziek van jouw leven.
1: De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

Ook Dave Edmunds en we hadden ook nog muziek van CCR, Green River uit 1969. Zo, dat was Breakfast Club de afgelopen twee uurtjes hierbij actief. Ik heb Pinker nog een Vlaamse zanger die jarig is vandaag, Gunter Neefs. Hij wordt er 61 en mocht jij vandaag jarig zijn, gefeliciteerd. Leuke, fijne verjaardag toegewenst. Hè. Goud, zilver en brons, hier is de jarige Gunter Neefs. Graag tot morgen vanaf 7 uur hier bij Actief. Zijn we er weer met meer.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Remco Evenepoel is voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Tsiekses was derde op 1 minuut 13. Alex Segaert werd 11e. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders, dat laat hij weten op social media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. Hij zegt dat het een van de moeilijkste beslissingen uit zijn carrière is. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump zullen elkaar binnenkort ontmoeten in New York. Dat laat Zelensky weten. Hij verwacht dat die ontmoeting veel kan veranderen. Maar het is niet duidelijk wanneer de ontmoeting zal plaatsvinden. Volgende week zijn veel regeringsleiders in New York voor de algemene vergadering van de VN. Wat daar precies besproken zal worden is ook niet helemaal duidelijk. De agenda is nog niet volledig. De Houthis in Jemen hebben melding gemaakt van nieuwe Saoedische aanvallen in verschillende regio's van het land, schrijft het Franse persbureau AFP. De aanvallen komen er een dag na de aanvallen van de Houthis op Saoedi-Arabië, die met name op de hoofdstad Riyadh waren gericht. En dan nog even naar de verkiezingen in Duitsland. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz zakt onder de kiesdrempel en dreigt daarmee uit het parlement van Mecklenburg-Vorpommern te verdwijnen. Volgens de laatste berekeningen komt de CDU daar op 4,9%. Merz noemde de resultaten al eerder een ramp. En dan hebben we nog de weersverwachting. Vandaag veel zon, af en toe wat wolken, 20 graden. De volgende dagen blijft het zonnig. De maxima zitten dan rond 23 graden.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
4: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
5: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
4: Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
5: Light Experience Center. Druk op pauze.
4: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
5: Meer info op lightexperiencecenter.eu.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Op de N9 in Lievegem is een jonge vrouw van 18 jaar levensgevaarlijk gewond geraakt. Ze zat achterop een bromfiets die bestuurd werd door een 15-jarige. En die vluchtte voor de politie, waarna de bromfiets tegen een auto botste en tot stilstand kwam tegen een geparkeerde wagen. Dendermonde die verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes van 16 naar 14 jaar. De stad die merkt dat steeds meer jongeren betrokken raken bij overtredingen zoals vandalisme en overlast. Volgens burgemeester Leen Dirk in Dendermonde is het belangrijk om kort op de bal te spelen. Egbert Lachaert gaat niet langer voor de partij Anders, maar zal als onafhankelijke zetelen in het Vlaams parlement. Dat heeft hij bekendgemaakt op sociale media. De voormalige partijvoorzitter van de Vlaamse Liberalen noemt het een van de moeilijkste beslissingen uit zijn politieke carrière. Het zwembad van Zelzaten in de Eurosporthal is opnieuw open gegaan na een sluiting van 4 maanden. De eerste 150 zwemmers die mochten voor 11 uur gratis binnen. Daarna volgde een receptie. In de voorbije maanden waren er herstellingswerken aan de luchtgroepen, waaronder de ventilatie. Meer dan 600 bezoekers uit heel Vlaanderen zakten afgelopen weekend af naar Maldegem voor de Retro Games en Vintage Toys beurs. Bezoekers die vonden er zeldzame games, vintage verzamelobjecten en ook de nieuwste releases. Ter gelegenheid van de heropening heeft de Sint-Corneliuskerk in Aalter er een kunstschat bij. Oud-burgemeester Pieter de Krem die schonk de kerk de relieken van de heiligen Lucius en Rochus. En het laatste echte frietkot van Eeklo verdwijnt voortaan uit het straatbeeld. Op woensdag 23 september wordt frituur Over Dijzers aan het kruispunt van het Oostveld met de N9 opgehaald.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Het weer dan. We krijgen veel zon, afwisselend met wolken bij maxima tot 20 graden. De dagen hierna blijft het nazomeren met kwikstanden die kunnen oplopen tot 3 à 24 graden. Profiteer van het mooie weer.
1: Dit is Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Op de N9 in Lievegem is een jonge vrouw van 18 jaar levensgevaarlijk gewond geraakt. Ze zat achterop een bromfiets die bestuurd werd door een 15-jarige. En die vluchtte voor de politie, waarna de bromfiets tegen een auto botste en tot stilstand kwam tegen een geparkeerde wagen. Dendermonde die verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes van 16 naar 14 jaar. De stad die merkt dat steeds meer jongeren betrokken raken bij overtredingen zoals vandalisme en overlast. Volgens burgemeester Leen Dirk in Dendermonde is het belangrijk om kort op de bal te spelen. Egbert Lachaert gaat niet langer voor de partij Anders, maar zal als onafhankelijke zetelen in het Vlaams parlement. Dat heeft hij bekendgemaakt op sociale media. De voormalige partijvoorzitter van de Vlaamse Liberalen noemt het een van de moeilijkste beslissingen uit zijn politieke carrière. Het zwembad van Zelzate in de Eurosporthal is opnieuw open gegaan na een sluiting van 4 maanden. De eerste 150 zwemmers die mochten voor 11 uur gratis binnen. Daarna volgde een receptie. In de voorbije maanden waren er herstellingswerken aan de luchtgroepen, waaronder de ventilatie. Meer dan 600 bezoekers uit heel Vlaanderen zakten afgelopen weekend af naar Maldegem voor de Retro Games en Vintage Toys beurs. Bezoekers die vonden er zeldzame games, vintage verzamelobjecten en ook de nieuwste releases. Ter gelegenheid van de heropening heeft de Sint-Corneliuskerk in Aalter er een kunstschat bij. Oud-burgemeester Pieter de Krem die schonk de kerk de relieken van de heiligen Lucius en Rochus. En het laatste echte frietkot van Eeklo verdwijnt voortaan uit het straatbeeld. Op woensdag 23 september wordt frituur Over Dijzers aan het kruispunt van het Oostveld met de N9 opgehaald.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Spatieslang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De AfD lijkt de verkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern nipt te hebben gewonnen. Maar dat betekent nog niet dat de radicaal-rechtse partij ook zomaar kan regeren. Elke andere partij sluit samenwerking met de AfD namelijk uit. Het populistische BSW dat nipt de kiesdrempel zou halen laat wel enige twijfel. In Sachsen-Anhalt voert de partij trouwens ook verkennende gesprekken met de AfD. Maar ook AfD en BZW samen lijken niet aan een meerderheid te komen. Terwijl de CDU natuurlijk flink verliest, is er die grote vreugde bij AfD. Die radicaal-rechtse partij ziet er dus naar uit dat ze toch de verkiezingen zullen winnen. Geen goed nieuws ook dus voor Friedrich Merz, want die CDU van de bondskanselier zakt onder de kiesdrempel en dreigt daarmee uit het parlement van Mecklenburg-Vorpommern te worden gezet. Afwachten dus hoe de definitieve resultaten er gaan uitzien. In Rusland heeft de partij van Vladimir Poetin de parlementsverkiezingen gewonnen. Zijn partij Verenigd Rusland behaalde 49,4% van de stemmen, zoals verwacht. Het is allesbehalve een verrassing. U weet hoe dat gaat in Rusland. Ja, en dan hebben we nog de zogenaamde Oekraïne-aanvallen op Rusland. Want het Oekraïense leger heeft een tegenoffensief in de Donbass gelanceerd. De operatie krijgt de naam Vivaldi en zou een succes zijn. Zo zegt een legereenheid al meer dan 100 vierkante meter heroverd te hebben op Rusland in de regio Donetsk, die al sinds het begin van de oorlog onder controle staat van Rusland. Maar zoals steeds is het erg moeilijk om die informatie te verifiëren. En Autovrije Zondag heeft een massavolk naar de Brugse binnenstad gelokt. Van 10 tot 18 uur was Brugge autovrij, net zoals Brussel, en hadden voetgangers en fietsers er vrij spel. De stad Brugge koos dit jaar voor een nieuw concept met een langgerekte zone vol activiteiten in de Rozenhoutkaai, de Braambergstraat en de Predikherenstraat. Vandaag volop zon, het blijft droog, de temperatuur kan oplopen tot 22 graden en ook de volgende dagen krijgen we een aantal mooie nazomerdagen.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

WeSound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wesound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wesound.be of op het nummer 050 61 34 95. WeSound. Jouw feest begint bij ons.

0: Vanmiddag blijft het overwegend zonnig met hoge wolkenvelden en enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 20 graden. De wind die draait naar west tot noordwest en kan soms matig worden. Vanavond klaart het verder op. Later kunnen er opnieuw lage wolken of mist ontstaan. Morgen begint daardoor plaatselijk grijs met nevel, mist en lage bewolking. En in de loop van morgen dinsdag komen er geleidelijk meer opklaringen en blijft het overal droog. Het wordt dan ook zo'n 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind.
1: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Klaar

0: keuze. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Diesel tanken was nog nooit zo duur. De prijs voor een liter diesel aan de pomp stijgt naar een nieuw record. Voor het eerst gaat hij boven 2,50 euro. 3,3 cent meer dan vandaag en net meer dan het hoogterecord van in april. Diesel is nu al 45% duurder dan een jaar terug. En dat heeft te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Het Openbaar Ministerie vraagt 20 jaar cel voor de vader van Jaron. De man werd vrijdag veroordeeld voor de moord op zijn zoon van 14. Die overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jaron geen medische zorg gaven. Voor hen wordt 3 jaar cel gevraagd. Na de middag kennen we de strafmaat. Premier De Wever zit op dit moment voor het eerst samen met zijn 5 vice-ministers over de begroting. En we weten het, ze zoeken 10 miljard tegen 13 oktober. Ze zullen het hebben over de startnota van De Wever, zo wordt gezegd in politieke kringen. Het zou gaan over het al dan niet indexeren van uitkeringen en pensioenen en over btw-verhogingen en besparingen in de gezondheidszorg. Rond 3 uur vanmiddag zit het overleg erop. Elk jaar sterven in ons land 14.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Het is daarmee de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Opvallend, amper 1 op 4 Belgen is zich daarvan bewust, blijkt uit een onderzoek van de Belgische Cardiologische Liga. De Cardiologische Liga roept vrouwen op om vanaf hun 50ste een grondig hartonderzoek te laten uitvoeren. Onze Belgische tennissers verstevigen hun plek op de wereldranking. Alexander Bloks blijft de beste Belg op plaats 27. En ook Zizou Berghs en Raphaël Collignon blijven op plek 38 en 47. Ook bij de vrouwen behoudt Elise Mertens haar 19e plaats. Hanne van de Winkel steeg dan weer van 84 naar 83. Zonnig en droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden.
1: Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stardust.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende after party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Op de N9 in Lievegem is een jonge vrouw van 18 jaar levensgevaarlijk gewond geraakt. Ze zat achterop een bromfiets die bestuurd werd door een 15-jarige. En die vluchtte voor de politie, waarna de bromfiets tegen een auto botste en tot stilstand kwam tegen een geparkeerde wagen. Dendermonde die verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes van 16 naar 14 jaar. De stad die merkt dat steeds meer jongeren betrokken raken bij overtredingen zoals vandalisme en overlast. Volgens burgemeester Leen Dirk in Dendermonde is het belangrijk om kort op de bal te spelen. Egbert Lachaert gaat niet langer voor de partij Anders, maar zal als onafhankelijke zetelen in het Vlaams parlement. Dat heeft hij bekendgemaakt op sociale media. De voormalige partijvoorzitter van de Vlaamse Liberalen noemt het een van de moeilijkste beslissingen uit zijn politieke carrière. Het zwembad van Zelzaten in de Eurosporthal is opnieuw open gegaan na een sluiting van 4 maanden. De eerste 150 zwemmers die mochten voor 11 uur gratis binnen. Daarna volgde een receptie. In de voorbije maanden waren er herstellingswerken aan de luchtgroepen, waaronder de ventilatie. Meer dan 600 bezoekers uit heel Vlaanderen zakten afgelopen weekend af naar Maldegem voor de Retro Games en Vintage Toys beurs. Bezoekers die vonden er zeldzame games, vintage verzamelobjecten en ook de nieuwste releases. Ter gelegenheid van de heropening heeft de Sint-Corneliuskerk in Aalter er een kunstschat bij. Oud-burgemeester Pieter de Krem die schonk de kerk de relieken van de heiligen Lucius en Rochus. En het laatste echte frietkot van Eeklo verdwijnt voortaan uit het straatbeeld. Op woensdag 23 september wordt frituur Over Dijzers aan het kruispunt van het Oostveld met de N9 opgehaald.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant De Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaipoort.nl.

deze namiddag zonnig en droog bij maxima tot 20 graden. Morgen starten we met wat wolken, daarna opklaringen 21 graden. Woensdag en donderdag blijft het droog en mooi met opklaringen en temperaturen rond 21 graden.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Op de N9 in Lievegem is een jonge vrouw van 18 jaar levensgevaarlijk gewond geraakt. Ze zat achterop een bromfiets die bestuurd werd door een 15-jarige. En die vluchtte voor de politie, waarna de bromfiets tegen een auto botste en tot stilstand kwam tegen een geparkeerde wagen. Dendermonde die verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes van 16 naar 14 jaar. De stad die merkt dat steeds meer jongeren betrokken raken bij overtredingen zoals vandalisme en overlast. Volgens burgemeester Leen Dirk in Dendermonde is het belangrijk om kort op de bal te spelen. Egbert Lachaert gaat niet langer voor de partij Anders, maar zal als onafhankelijke zetelen in het Vlaams parlement. Dat heeft hij bekendgemaakt op sociale media. De voormalige partijvoorzitter van de Vlaamse Liberalen noemt het een van de moeilijkste beslissingen uit zijn politieke carrière. Het zwembad van Zelzaten in de Eurosporthal is opnieuw open gegaan na een sluiting van 4 maanden. De eerste 150 zwemmers die mochten voor 11 uur gratis binnen. Daarna volgde een receptie. In de voorbije maanden waren er herstellingswerken aan de luchtgroepen, waaronder de ventilatie. Meer dan 600 bezoekers uit heel Vlaanderen zakten afgelopen weekend af naar Maldegem voor de Retro Games en Vintage Toys beurs. Bezoekers die vonden er zeldzame games, vintage verzamelobjecten en ook de nieuwste releases. Ter gelegenheid van de heropening heeft de Sint-Corneliuskerk in Aalter er een kunstschat bij. Oud-burgemeester Pieter de Krem die schonk de kerk de relieken van de heiligen Lucius en Rochus. En het laatste echte frietkot van Eeklo verdwijnt voortaan uit het straatbeeld. Op woensdag 23 september wordt frituur Over Dijzers aan het kruispunt van het Oostveld met de N9 opgehaald.
1: '60s, '70s, '80s en '90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Klaar voor.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De topministers van de regering De Wever hebben vanochtend een drietal uren samen gezeten om de begroting te bespreken. Hun opdracht lijkt moeilijk en delicaat, want ze moeten 10 miljard euro vinden. Na afloop is niets bekendgemaakt. Dat er nog geen knopen zijn doorgehakt, hoeft niet te verwonderen, want het ging om een algemene bespreking van de startnota van de premier. Hoe dan ook, de regering heeft nog wat tijd, want in principe moet de begroting uiterlijk op 15 oktober ingediend worden bij de Europese Commissie. En dan naar Oostende. Daar mag N-VA schepen Charlotte Verkijn aanblijven, maar ze verliest wel de belangrijkste bevoegdheden. Dat heeft het schepencollege beslist. Verkijn lag zwaar onder vuur na een reeks klachten over haar manier van communiceren. Verkijn behoudt enkel nog economie en middenstand en ze moet verplicht een begeleidingstraject volgen. In Luik ligt het treinverkeer volledig stil nadat er een verdacht pakket is gevonden op een bus, zegt de politie. Omdat de bus in de buurt van een spoorwegbrug staat, ligt ook de hoge snelheidslijn naar Duitsland stil. Ontmijningsdienst Dovo is intussen ter plaatse om het pakket te onderzoeken en onschadelijk te maken. In de Verenigde Staten spannen de nieuwszenders CNN, MS Now en Politico samen een rechtszaak aan tegen de regering. Dat laten ze weten in een gezamenlijke verklaring op X. De zenders pikken het niet dat hun journalisten het Witte Huis niet meer in mogen. President Trump nam de maatregel omdat de zenders volgens hem leugens en fictie verspreiden. Volgens de nieuwsmedia is er sprake van een duidelijke schending van de grondwet. Deze namiddag zonnig en droog, maxima 20 graden. Morgen starten we met wolken, daarna volgen er brede opklaringen, 21 graden. Ook woensdag en donderdag droog met mooie opklaringen en temperaturen tot 21 graden.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: B Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wisound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wisound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wisound, jouw feest begint bij ons.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: De topministers van de regering De Wever hebben vanochtend een drietal uren samen gezeten om de begroting te bespreken. Hun opdracht lijkt moeilijk en delicaat, want ze moeten 10 miljard euro vinden. Na afloop is niets bekendgemaakt. Dat er nog geen knopen zijn doorgehakt, hoeft niet te verwonderen, want het ging om een algemene bespreking van de startnota van de premier. Hoe dan ook, de regering heeft nog wat tijd, want in principe moet de begroting uiterlijk op 15 oktober ingediend worden bij de Europese Commissie. En dan naar Oostende. Daar mag N-VA schepen Charlotte Verkijn aanblijven, maar ze verliest wel de belangrijkste bevoegdheden. Dat heeft het schepencollege beslist. Verkijn lag zwaar onder vuur na een reeks klachten over haar manier van communiceren. Verkijn behoudt enkel nog economie en middenstand en ze moet verplicht een begeleidingstraject volgen. In Luik ligt het treinverkeer volledig stil nadat er een verdacht pakket is gevonden op een bus, zegt de politie. Omdat de bus in de buurt van een spoorwegbrug staat, ligt ook de hoge snelheidslijn naar Duitsland stil. Ontmijningsdienst Dovo is intussen ter plaatse om het pakket te onderzoeken en onschadelijk te maken. In de Verenigde Staten spannen de nieuwszenders CNN, MS Now en Politico samen een rechtszaak aan tegen de regering. Dat laten ze weten in een gezamenlijke verklaring op X. De zenders pikken het niet dat hun journalisten het Witte Huis niet meer in mogen. President Trump nam de maatregel omdat de zenders volgens hem leugens en fictie verspreiden. Volgens de nieuwsmedia is er sprake van een duidelijke schending van de grondwet. Deze namiddag zonnig en droog, maxima 20 graden. Morgen starten we met wolken, daarna volgen er brede opklaringen, 21 graden. Ook woensdag en donderdag droog met mooie opklaringen en temperaturen tot 21 graden.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Het is in de namiddag zonnig en droog, maxima 20 graden. Morgen starten we met wolken, daarna volgen er brede opklaringen, 21 graden. Ook woensdag en donderdag droog met mooie opklaringen en temperaturen tot 21 graden.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

Relatie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: In de Antwerpse Assisezaak rond de 14-jarige Jaron is de vader veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon. De uitspraak is opvallend, want het Openbaar Ministerie had een lagere straf van 20 jaar gevraagd. Jaron overleed 4 jaar geleden thuis en lag 2 maanden dood in zijn bed voor hij werd gevonden. 4 medebeschuldigden kregen tot 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen medische hulp gaven. In het West-Vlaams Isegem is een fietser omgekomen bij een tragisch ongeval met een veegwagen. Het slachtoffer botste achteraan op de veegwagen, waarna de chauffeur achteruit reed zonder te beseffen dat de fietser daar was. Het slachtoffer overleed ter plaatse en de chauffeur is in shock. De Franstalige regeringspartijen zijn scherp op de federale begrotingsnota van premier Bart De Wever. Het kernkabinet zal vanmiddag een eerste keer samen over de startnota. De Arizona Partners worden de komende week op zoek naar 10 miljard. Aanstaande donderdag worden de gesprekken voortgezet. De staking van de luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi houdt aan. De vakbonden hebben een loonvoorstel van de directie rond de nachtpremies verworpen en staken al sinds woensdag elke nacht. Volgens de luchthavendirectie moeten er morgen daardoor opnieuw 46 vluchten worden geschrapt. Goed nieuws voor de fans van The Sound of Music. De iconische musical krijgt een eigen museum in het Oostenrijkse Salzburg, de stad waar het wereldberoemde verhaal zich afspeelt. Bezoekers zullen er onder meer het originele fluitje van kapitein Von Trapp en kledingstukken uit de film kunnen bewonderen. Vanavond droog met brede opklaringen, maar vannacht lokaal dichte mist. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. De volgende dagen verloopt wisselvallig, maar vanaf vrijdag volgt er mooi na zomerweer.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Klaar voor een

0: keuze.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
3: Restaurant Brasserie De Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant De Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaipoort.nl.

0: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Op de N9 in Lievegem is een jonge vrouw van 18 jaar levensgevaarlijk gewond geraakt. Ze zat achterop een bromfiets die bestuurd werd door een 15-jarige. En die vluchtte voor de politie, waarna de bromfiets tegen een auto botste en tot stilstand kwam tegen een geparkeerde wagen. Dendermonde die verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes van 16 naar 14 jaar. De stad die merkt dat steeds meer jongeren betrokken raken bij overtredingen zoals vandalisme en overlast. Volgens burgemeester Leen Dirk in Dendermonde is het belangrijk om kort op de bal te spelen. Egbert Lachaert gaat niet langer voor de partij Anders, maar zal als onafhankelijke zetelen in het Vlaams parlement. Dat heeft hij bekendgemaakt op sociale media. De voormalige partijvoorzitter van de Vlaamse Liberalen noemt het een van de moeilijkste beslissingen uit zijn politieke carrière. Het zwembad van Zelzate in de Eurosporthal is opnieuw open gegaan na een sluiting van 4 maanden. De eerste 150 zwemmers die mochten voor 11 uur gratis binnen. Daarna volgde een receptie. In de voorbije maanden waren er herstellingswerken aan de luchtgroepen, waaronder de ventilatie. Meer dan 600 bezoekers uit heel Vlaanderen zakten afgelopen weekend af naar Maldegem voor de Retro Games en Vintage Toys beurs. Bezoekers die vonden er zeldzame games, vintage verzamelobjecten en ook de nieuwste releases. Ter gelegenheid van de heropening heeft de Sint-Corneliuskerk in Aalter er een kunstschat bij. Oud-burgemeester Pieter de Krem die schonk de kerk de relieken van de heiligen Lucius en Rochus. En het laatste echte frietkot van Eeklo verdwijnt voortaan uit het straatbeeld. Op woensdag 23 september wordt frituur over Dijzers aan het kruispunt van het Oostveld met de N9 opgehaald.
1: Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door.

0: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste Brudertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij bruder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de hele dag door.

0: minuten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief. Actief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.